Dokter Klangenbloem. Dit was Dokter Klangenbloem. Dit was Dokter Klangenbloem. Dit was Dokter Klangenbloem. De concertzender. Vind ons op

Dit is de concertzender. Op dit moment hebben we een probleem met de verbinding. U kunt nu luisteren naar een aangepast programma. This is the concertzender. We are temporarily experiencing technical difficulties. We will soon return to our regular programming. But in the meantime, you can listen to a special broadcast.

Dit is de concertzender. Op dit moment hebben we een probleem met de verbinding. U kunt nu luisteren naar een aangepast programma. This is the concertzender. We are temporarily experiencing technical difficulties. We will soon return to our regular programming. But in the meantime, you can listen to a special broadcast. Veronica Kanjemi Sopraan en het ensemble Una Stella voeren nu werken uit, aria's om precies te zijn, van Porpora, Vivaldi en Broschi. Hier is om te beginnen Alto Giove uit Polifeno van Niccolò Porpora.

Dit was dokter Klangenbloem. Dit was dokter Klangenbloem. Dit was dokter Klangenbloem. Dit was dokter Klangenbloem. Dit was dokter Klangenbloem. Vind ons op

Dat was een aria van Ricardo Broschi. Het afgelopen half uur hoorde u Veronica Cangemi sopraan en het ensemble Una Stella. Met aria's van Porpora, Vivaldi en Broschi. En meer gegevens staan natuurlijk op onze website www.concertzender.nl.

0: in getal. Snelle vermeerdering van wezens buiten de natuurstaat. De middelen om de vermeerdering te beperken. Algemene mededinging. Uitwerkselen van het klimaat. Veiligheid voor het getal der individuen. Samengestelde betrekkingen tussen alle dieren en planten. De strijd des levens het hevigst tussen individuen en rassen van dezelfde soort. Dikwijls ook hevig tussen soorten van hetzelfde geslacht. De betrekking van het ene wezen tot het ander is van het grootste belang in de natuur. Bladzijde 70 tot 90. Vierde hoofdstuk. Over de natuurkeus.
1: 73B12.

0: maar niet iedereen komt toevallig op je pad. Hoe kwam je in aanraking met Bob Dagge? Of met zijn verzameling, liever gezegd?
1: Nee, erg bekend was het nog niet, maar je had in die tijd van die instellingen die zich universiteit noemden. In Harderwijk was er zo een. Daar kwam ik achter door een bezoek aan mijn tante, die even buiten Harderwijk woonde, en mij die mooie zomermiddag meenam voor een wandeling door het centrum. Misschien om een paard te kopen of een stapel brandhout. Dat soort nuttige zaken waren goed verkrijgbaar in Harderwijk. Mijn tante probeerde eroverheen te praten, maar moest bekennen dat het torentje bij de commanderie iets met een universiteit van doen had. En daar, zoals je weet, is achter een traliehek vrij prominent het borstbeeld van Bob Dagge te zien. Dat borstbeeld trok mijn aandacht. Ik was net begonnen met een inventarisatie van borstbeelden in de openbare ruimte, omdat ik denk dat uit de verspreiding van borstbeelden duidelijk wordt hoeveel trots er op bepaalde plaatsen te vinden is. De naam Dagge kende ik niet, maar later die middag ben ik wat onderzoek gaan doen in de universiteitsbibliotheek en op internet. Hij bleek niet alleen de systematiek van de natuur, maar ook vele andere methodieken en systemen verzonnen te hebben. En er was natuurlijk dat akkefietje met zijn broer. Gek verhaal, maar, en hij was wel dood, maar nog maar net. Jan de Gorter was nog professor in die dagen in Harderwijk. En met de informatie van hem en later van Johannes Burman kwam ik op het spoor van Albert Seba. En die had zich over Bob Dagge's spullen ontfermd. Hij zocht iemand om alles aan over te kunnen dragen. Daar was ik natuurlijk toe bereid, maar ik had nooit gedacht dat het zoveel, zo onbevattelijk was en dat aan ieder gebruik van het materiaal zoveel bezwaren zouden kleven.
0: Je moet iets gevonden hebben, iets dat voor verklaring kan doorgaan, dat de logica of misschien de gekte, de monomanie, dat de obsessie verklaart.
1: Obsessie is een groot woord. Je doet wat je moet doen. En wie zo dicht bij het systeem zit als Bob Dagge, die moet doorgaan tot de logica zichzelf openbaart. Hij had al heel veel verschillende verschijnselen met elkaar in verband gebracht. Denk maar aan de waterstanden, de filemeldingen, of het ritme van voorgelezen priemgetallen tegen een toenemende duisternis, of het lichaamsgewicht van jongeren in Lapland in relatie tot de hoeveelheid stangen in het gewei van tweejarige karaboes. Kijk, Bob wilde wat wij allemaal willen. De wereld begrijpen en op den duur ook kunnen voorspellen. Hij zou zelfs gezocht en gerekend hebben nu om te snappen hoe dit gesprek zich verder zou ontwikkelen. Hij is te jong gestorven, net voor de volledige ontsluiting van zijn allesomvattende systeem. En de mensen om hem heen, die deelden in die spanning dat het systeem bijna gevonden was, liepen soms midden in de nacht schreeuwend de tuin in, gooiden ruiten in en in een soort woeste golf van tederheid trokken ze door de dorpen. Soms haalden ze mannen en vrouwen uit hun huizen om te overtuigen. Het waren gekke en spannende weken. En natuurlijk vielen die paar slachtoffers niet te verantwoorden. Maar zelfs de stumpers die we verminkt en onder het bloed terugvonden, konden het enthousiasme begrijpen en hadden heel graag dicht bij die ontknoping gebivakkeerd.
0: We hebben nu verbinding met Zweden. Zijn er ook nieuwe cijfers bekend?

0: U hoort het, luisteraars, de verbinding is heel erg slecht. We proberen het later nog eens. Terug naar onze gast van vanavond, Karel Thielander. Karel, wat is het meest opmerkelijk dat je in zijn verzameling aantrof?
1: Eigenlijk de teksten die hij naast zijn berekeningen opnam. Als toelichting, als teken van dieper inzicht. Zoals deze aantekening bij tabel 14 en 23. Opmerkelijk ook dat hij die twee zo verschillende tabellen door dit commentaar met elkaar verbond. Ik lees het even voor. Een onschuldige keuze. Een slechte vorm van eten. Spierloos, zonder nadruk. Daarnaast afwezig in het reinigen van neus en nagels. Aan het licht gedienstig en niet aan het heldere, gloeiende verstand. Voor een man zou het gemakkelijk zijn je aan het maal te onttrekken en aan het cafébezoek. In het hart staan en de hamerende haat met zoveel smurrie en nalatigheid te willen zijn. We liepen ooit eens op en keurden alles. Vonden niks meer dan niks, maar we aten en sloegen elkaar op de schouder. Kijk om je heen, roze water. Weet, terrorisme legt het af tegen diefstal. En smaak tegen met bederf gemaakte ouderdom. We gingen zowel de zoon als de moeder geruststellen. Alles is onder controle en anders wel op tijd betaald. Interessante aantekening, vind je niet?
0: Wacht even, Karel. Ik geloof dat we opnieuw verbinding hebben met Zweden. Hopelijk gaat het nu goed.
2: 5437.
0: Oké, tot zover Zweden. We hebben ook in onze archieven rondgeneust en iets bijzonders gevonden. Laten we even gaan luisteren.
3: Abandoned hope. Abated pride. Abbreviated visit. Abhorred thraldom. Abiding romance. Abject submission. Abjured ambition. Able strategist. Abnormal talents. Abominably perverse. Abounding happiness. Abridged statement. Abrogated law. Abrupt transition. Absolutely irrevocable. Absorbed reverie. Abstemious diet. Abstract character. Abstruse reasoning. Absurdly dangerous. Abundant opportunity. Abusive epithet. Abysmally apologetic. Academic rigor. Accelerated progress. Accentuated playfulness. Accepted littleness. Accessible pleasures. Accessory circumstances. Accidental lapse. Accommodating temper. Accomplished ease. Accredited agent. Accumulated burden. Accurate appraisement. Accursed enemy. Accusing glance. Accustomed lucidity. Aching desire. Acknowledged authority. Acoustical effects. Acquired timidity. Acrid controversy. Acrimonious warfare. Actively zealous. Actualized ideals. Acutely conscious. Adamantine rigidity. Adaptive wit. Adduced facts. Adequate execution. Adhesive quality. Administered rebuke. Admirable reserve. Admissible evidence.
1: Wacht eens. Wacht eens even.
3: Admittedly inferior.
1: Dat moet zij zijn. Hoor je wel? Nu zie ik het pas, die intonatie, die beweging. Ik zie alles op zijn... Ik bedoel, jouw stem. Ze noemde haar zo, net als jij. Sorry. Ik vind het wel pijnlijk om er nu achter te komen. Hoor jij dat ook?
0: Hè? Wacht even. Hoe bedoel je?
1: Hoe komen jullie... ik weet niet. Het doet denken... Het is niet uit de verzameling van Tagge, maar ik herken die stem en ik weet waar die opnamen vandaan komen. Jij kijkt alsof je geen idee hebt. Het was vast in de tijd dat jij op een heel andere plaats werd opgevoed. Ze had het over een noodzakelijk kwaad. Ik had geen keus, zei ze.
0: Mijn moeder is heel snel weggegaan. Ik bedoel, van mijn vader heb ik nooit begrepen...
1: Ik heb jouw moeder daarna meegenomen. Alle geluid van het dorp werd te veel, maar ik had een recorder om het belangrijkste vast te leggen. Samen met jouw moeder heb ik alles geteld, maar voor haar werd het te veel. Jij moet die zoon zijn waar ze het steeds over had, waar ze over sprak. Aan wie ze niet de sommen over kon laten die haar door de dag moesten helpen.
0: Maar jij was in België op dat moment, toch?
1: Ja, ik was overal. Er waren er meer die wegliepen. De buurt hield wijselijk zijn mond. Het waren volwassen mensen en ze kozen alles vrijwillig, allemaal. Zo'n tijd was het. Er werd niet veel mee bedoeld. Zo liep het nu eenmaal. Het was typisch iets voor Svangbergen en de streek rond Kafix.
0: Ik geloof niet dat... Ja.
1: We zagen elkaar al lang niet meer. Ik moest er soms aan denken als ik mensen van mijn leeftijd zag... Maar met andere uniformen aan. En jouw moeder was al lang naar Frankrijk vertrokken. Ik heb vaak gedacht, hoe zouden haar kinderen kunnen zijn? Maar het bleef onduidelijk. Bij wijze van raadsel of afscheid stuurden ze me zo nu en dan een tabelletje... waarvan ik later, dankzij de verzameling van Bob Tagge... ontdekte dat het geografische coördinaten waren.
0: Ik ben bang dat we het hierbij moeten laten. Dankjewel, Karel Thielander, voor het boeiende gesprek.
2: 73 A 26.

0: harde cijfers. Aflevering 433.
1: Het heeft lang geduurd voor het klaar was. De hele zomer door, tegen de warmte in, de tabellen opgeknapt, opnieuw gestekt en naar de koele ochtend geleid, waar we elkaar moe, maar voldaan in de armen vielen. Even van de tabellen verlost, niet goed wetend hoe we de ledematen moesten interpreteren, waarmee we de lessenaars en de vitrinekasten gestut hebben. Het duurt alweer een dag langer. De herfst heeft ons ingehaald. Ik had de getallen te drogen gehangen, profiterend van de zachte oostenwind. Jij riep nog vanuit onze werkvertrekken: let op dat de winter geen vat op krijgt. Onzeker over de uitkomst, ik voelde de kwetsbaarheid. Het interesseert niemand. Een ander neemt de tabellen over, maakt furoren. Er wordt ons verweten de orde te ondermijnen, het gezag van instituties. Met jullie wankele theorieën maak je de hele maatschappij kapot. Ik schrok van deze gedachte, zocht troost bij de televisie, maar zag geen programma dat mijn hart verlichtte. Juist toen wist ik dat de tabellen meer wilden, dat ze iets hadden toe te voegen. Als eerste schreef ik op: er komt iets bij dat nog niet bestaat. De vorm verontrust de andere plantensoort in het schema, maar ze begrijpen de symboliek. Een figuur kan de contour zijn van iemand die we willen zien als beeld dat ons bijblijft.
2: Scolopax rusticola.
1: Een man komt een bloemenwinkel binnen en ziet hoe de vrouw van de bloemist op zijn moeder lijkt. Zijn moeder is dat beeld dat hij onwillekeurig links plaatst. Links op het blad de verschijningsvormen. Rechts de tabellen. Een poging om iets te verklaren over de tabellen. Tabel A. Het is een vergissing te denken dat de uitleg ons bij zal blijven, zoals bijvoorbeeld in een gedicht dat een bloemist oproept in een klein bloemenzaakje, in gesprek met een koper en daaromheen een wolk suggesties die boven het gesprek uitstijgen en de vrouw van de bloemist bereiken. Van de vrouw een beeld maken dat de mannen naar voren schuiven om het van elkaar te winnen en in het beeld ten onder te gaan. Tabel B. Het is een vergissing te denken dat de uitleg ons bij zal blijven, zoals bijvoorbeeld op een foto die de onderzoeker afbeeldt, druk bezig om zijn tabellen sluitend te krijgen, terwijl een vrouw door het raam een blik naar binnen werpt, maar in gesprek blijft met een vriendin die dezelfde tactiek volgt.
2: Gallinago, Gallinago.
1: We verliezen iedere interesse. Het is warm. We hebben last van onze lichamen. Er is iets gebeurd waar de bloemist het silhouet niet van herkent. Zijn vrouw is het spreken verleerd. De winkel moet dicht voor onderzoek, want wie bloemen wil, kan 's avonds komen of afspreken in het café aan de Plaza Mayor. Morgen tekenen bevoegde functionarissen silhouetten op het asfalt met wit krijt. Figuur 5, de vingers van een Rudbeckia. Figuur 6, de vingers van een dadelpalm. Figuur 7, het aantal arrestaties van de laatste 10 jaar. We deden de ramen op tijd dicht, borgen de tabellen op in de lades van ons nieuwe bureau. Wat was dat nou, met die bloemist, hoorde ik je zeggen. En ik liet je de knipsels zien.
2: Himantopus, Himantopus.
1: Net als waar we niet naar hebben geluisterd. Die uitzending van verleden week. En wat jij naast jouw tabellen bewaart. De brieven die jou zo begeerden. De jongen die mij zou vervangen als ik volgende week in Lapland nieuwe vertakkingen ga schilderen. Achter in het atelier, waar we de grotere tangen en schoppen bewaren, liggen mijn argumenten om Mrs. Caddy te vergeten. Daar staan ook de kleine dozen met geld dat ik uit de tabellen haalde. Nog niet de werkelijkheid, maar wel de gedachte aan de dronken middag die nog 10 jaar op zich zou laten wachten. Zoals de wereld ijs bleef tussen een hardwerkende taxonomist en het latere geluk, het zwijgen en de warmte in de schoot van Sarah Lisa Moraea.
3: Tot volgende week.

0: Mezzo, de beste klassieke muziek en jazz op tv. Concerten, opera, dans, beleefde muziek, 24 uur per dag. Met dagelijks 3 grootse uitvoeringen vanuit de meest prestigieuze theaters.
1: To Framework Afield.
2: Framework is a show consecrated to field recording and its use in composition. Field recording, phonography, the art of sound hunting. Open your ears and listen.

0: Hey, ik heb in de naam gekeken, nog wel helemaal dicht.
1: Jimmy.
0: Jimmy?
1: Ja.
2: Yep.
3: See you later, guys.
0: Going home?
3: Going home? Yeah, the exhaust gets you.

Stel, je gaat ergens heen waar je niemand kent. Je probeert zo snel mogelijk een netwerk aan te boren van mensen die naar alle waarschijnlijkheid interessant zijn om mee te praten. Over hun leven, over kunst, muziek, hoe te overleven. Wat ze van de perverse dieren vinden, of auto's daar ook onder vallen, of zijn alleen mensen dat. Je neemt alles op, maakt ook veel buitenopnames, field recordings, en verzamelt ter plekke een hoop muziek van de mensen met wie je spreekt. En thuis ga je als een echte toerist eens goed luisteren wat je hebt verzameld. En maakt er vervolgens een docufictie van, voor het oor. De Ieren gingen vrolijk mee in ons platvloerse, we zijn NL, absurdisme. Dus verzonnen we achteraf maar wat personages erbij. Die fictief wellicht geloofwaardiger zijn als hun non-fictie collega's. Dus wordt besloten om er een hoorspel annex docufictie van te maken. Daar zijn 6 afleveringen Perverse Animals in Dublin uit voortgekomen. Terug te luisteren op de Concertzender. Maar we hadden zo onze twijfels hoe verder te gaan. Het basisidee om ergens heen te gaan en dan te praten met allerlei mensen blijft best goed. Alleen de implementering van, voor, tijdens of achteraf, van zoiets mafs en lichtelijk afstotends als perverse dieren, daar worstelen wij flink mee. Natuurlijk kom je onze vriend en vijand, de auto, gelukkig overal tegen. Dat schept een band. Afijn, lang verhaal, maar wat korter. We gaan naar Tbilisi. Via, etcetera, etcetera. We doen een optreden en praten met kunstenaars, muzikanten, biologen en actievoerders. We zijn all over the place, helaas niet in de countryside. Onze eigen waarneming en reflectie, onze eigen rol, staat hier meer centraal. Bij de Perverse Dieren-serie zijn wij per slotverrekening de constante factor. Dus gaan we eens lekker vroeten. Wat ons drijft en of het wel goed is. We zijn geen antropologen of sociologen, we zijn kunstenaars en zetten dit proces om in wat het nu is. En we bewegen ons inmiddels via ons werk weg van het anekdotisme van de homoseksuele necrofiele eend naar het pragmatisme van het soul-searching als zoiets überhaupt mogelijk is. Wellicht wordt ons nieuwe motto: help, de schaamluis wordt met uitsterven bedreigd. 2 vragen. Wie is hier schaamluis en is dat pervers? Maar dat voor later. Wat nu volgt is een roadtrip annex hoortheater, een hoorspel annex field recording annex docu, maar geen soap meer. Het is wat het is. Onze hersentjes met woorden, geluiden, flarden, opmerkingen en met muziekmixes. Er zit duidelijke verbinding in met de Perverse Animals in Dublin. Verbinding als in verwerking, als een reactie op en dan maar verder. Dat is het. Verder. Dit is een gecomponeerd werk. Bewerkt geluid, gemanipuleerd gesprek, spelen met de regels van het traditionele hoorspel en een poging tot anarchistisch hoortheater. U zult het wel horen. We noemen het Perverse Animals, Tbilisi, Carlands. A 7-part movement for manipulated radio play. Gemaakt door Lucas Simonis en Henk Bakker. Met medewerking van de Ecstatic Ticks. Voor Dr. Klangernoem met dank aan Worm, het Mondriaan Fonds en de Concertzender.

0: He has that with women. He thinks they're taking over.
1: To be offended. Hello? Let's meet, yes? Two pervs hitting it off. Creating a new sort of man. A man you may like to meet. A man of many places. Aangenaam. Twee dikke vrienden wisselen wat ditjes en datjes uit. Gezellig keuvelend. Een vrolijke meneer elders op de planeet denkt er zo het zijnde van. We luisteren naar hem. We luisteren naar hem. Naar hen. De Tbilisians. Ga je gang.
2: Ugge, ugge. Er waait weer eens een stevige wind. Of zeg je, er staat weer een stevig windje. Ja, ja, altijd wel eens maar downgraden, ontkennen. Tegelijkertijd vrolijk blijven. Eigenlijk altijd zodra wij een voet buiten de deur plegen te zetten.
1: Waarom zou je eigenlijk?
2: Question mark?
1: 1 voet buiten de deur. Wat gebeurt er met die andere voet? Weigert die? Als je in de gaten hebt dat het niet zo pluis is, waarom dan niet op de schreden teruggekeerd?
2: De voet en de schreden?
1: Het voortschrijdend inzicht. Daar moeten we
2: maar... Maar daar gaat het nu niet over. Vreemd wel, als je bedenkt dat het een constante factor betreft. En dat je daar niet over praat of er niet al te lang stil bij staat.
1: De wind. Heb je die staan? De wind.
2: De wind.
1: De wind. De wind. Even kennis maken tussendoor. Wij en je in bovenstaand zijn ik en hij. Wiens voet het betreft is ook niet zo relevant. En de wind houdt zijn bek toch wel. Progress. Progress. Progress. Progress. Progress. Progress,
3: progress,
1: progress, progress, progress,
3: progress. Een predikant van een kleine kerkgemeente in de Amerikaanse staat Michigan heeft in zijn cel zelfmoord gepleegd nadat hij was veroordeeld wegens moord op de 24-jarige dochter van zijn verloofde. De man was tot zijn daad gekomen omdat hij graag seks wilde hebben met een lijk. Volgens de Morning Star heeft de 56-jarige John D. White zichzelf opgehangen in zijn cel in de gevangenis van Ionia. Pogingen om hem te reanimeren mislukten. White bekende in maart de 24-jarige Rebecca Gay te hebben vermoord. Hij werd veroordeeld tot 56 jaar cel.
1: Yes, progress.
2: I digress.
1: Hij declineert. Zijn kansen waren al niet best meer te noemen. Hoewel het zijn favoriete jaargetijden betreft, is tegenwind een aanzienlijk onderdeel hiervan. Had hij dat al gezegd?
2: Met een aan dingetje grenzende vasthoudendheid. Ugge, ugge.
1: Liberation serif.
4: Liberation.
1: Liberation serif.
4: Liberation serif. Liberation shepherd.
1: As we write, speak.
2: It's the font, no longer the front that matters.
1: I'd say.
2: Pixels do the job even better.
1: Son.

0: Look!
1: Overrated.
2: Now here's a moment to have a look at the wonderful world of translation. Misschien valt het allemaal wel mee. En als eenmaal de tweede voet over de drempel is, de rug gerecht, de missie voor ogen, het doel in zicht, blijkt er misschien ook nog een stevige wind mee. De suggestion.
3: The United Nations, a scene,
2: zo slecht was ik niet.
4: I was not so bad.
2: Ik voerde helaas geen klap. Soms, nou ja, meestal zeek ik iedereen af.
4: I just pissed a lot, but that's because of my bad bladder.
2: Maar ik heb nog nooit iemand echt uitgescholden.
4: But I never went all the way.
2: Nou ja, een beetje wel. Maar nooit echt kwetsend.
4: Well, maybe a bit, but never hurtful.
2: Ik bedoel dat ik nooit scheldwoorden heb gebruikt die duidelijk met de persoon in kwestie hadden.
4: But I never had a relation with anyone I pissed on.
2: Het waren meestal abstracties als klootzak, zakkenwasser, troela, huppelkut, lijmsneuvel, bachel, kip, slapjanus, eikel, smeerpijp.
4: He loves abstract art and, well, he gives a whole name of a whole list of names. Well, I can't remember.
2: Ook discrimineerde ik niet op ras, soort of geloof.
4: He really hated everybody that was any size.
2: Nou ja, wel op geloof. Voor mij is iedereen die gelooft een enorme sukkel. En als ze ook maar 1 millimeter historisch bewustzijn had, in Amerika niet vaak voorkomt, gelovigen, zouden ze weten wat een ellende. Nou ja, dat hoef ik niet te vertellen.
4: He prays to God that people will never learn about history, as it can only discourage them from doing things. Generally speaking, yes.
2: Maar van lichamelijk geweld heb ik nog altijd weggehouden.
4: But he is still a virgin.
2: Ik deed geen vlieg kwaad.
4: He only fucks flies.
2: Nou ja, vliegen en muggen en andere insecten. Vredeveromsdalen bijvoorbeeld sla ik zo nu en dan dood. Maar alleen als ze hinderlijk om me heen zoomen of mijn bloed drinken.
4: And if you call Freddy van Romsdalen human, he even fucks that guy. Or drinks his blood. I think he is perverted enough for that.
2: Foul.
4: Fail. The good thing we can say about this guy is that he really tries to be good, but hasn't the slightest idea what it is. Good. Somebody give him some sense of direction, but don't come too near to him, you know, as that kind of smell is contagious. Maybe hand it to him with a stick and burn the stink after use. Disinfect your hands. Maybe burn your clothes. And maybe cut your hair.
2: Een vriend, een meubelstuk.
5: De klok slaat 5:30. Het uur van de bezemsteel is gebroken.
4: Het kankerfonds gaat juist op de fles in een wolk van autonomie waar u je tegen zegt.
2: Het genezen volkje trilt dankbaar naar waarheid en het druppelt verzet door het kekkerverband waarin het gebruikelijke sprookje en de strijd tussen strevers wordt geïdealiseerd.
4: Ik heb dan wel geen geld of een limousine, maar wel een vrouw.
2: Echt iets om heerlijk bij weg te dromen.
4: Erg echt, tot je er erg in krijgt. Haar volle engheid, de prijs voor het mooiste aanrecht. Het luidkeels bezingen van zang en de triomf der beneveldheid. Over verhevenheid, verwevenheid, beleefdheid en weelderig vlemen.
2: Eindelijk een objectieve consensus. Het plukken van de dagelijkse kip, opdat alleen het ongevederde achterblijft.
6: En daarom, mijn vriend, beëindig ik deze speech met de hartelijke wens dat je deze dag nog lang heugen zal.
7: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo.
8: De achter, de hendendom. De achter, de hendendom. De achter, de hendendom.
9: Einde van de uitzending. Dit was Dr. Klangendoen. Klangendoen.nl